0: by Theatre on the Bay in Kaapstad. Daar is net 16 vertonings. So mense moet vinnig kaartjies bespreek op webtickets online.
1: Die stem van die sangeres en actrice Lynay Jordaan. Ons het in die onderhoud gesels oor die lied Send in the Clowns, wat kom uit A Little Night Music. Daar is vele weergawes op YouTube. Ek het op die een afgekom van Barbara Streisand.

0: In donderdag se skuif nader. Adrian kon dit regkry dat Willem uiteindelik al sy vrae beantwoord. Wel, amper almal.
1: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.

0: Nationale competities dat wat gaan plaatsvinden van die 30ste juni af tot die 3 juli in Pretoria bij die Morlete kerk.
1: Nu, maar gaan we kouwen met het ook kunnen de platform ten gitin kwam naar kun je gezien door wat die twee woorden kunnen wat is je kon nooit kapen die hebben ze abasje wat dan maar daar komen we kan nu conquest assure het platform ten koe kunnen nu gitin tirika auna tamaha nuka musoba satamaha antara hebe unwaki nita tohi yako globomano nukuna tragu ngi khaniku ngode chana kwa siku wana sika.
0: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape now that we are also having another group from the crew and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that ons verskillende nasizet en ons profonsi en dat lo kan leer en ook die mensen leer van wat ons doen hier in die Noordkap.
1: Nu, oh, Moleko, nu was ik ga kijken hoe haar in Noordkap provincie ki toch hier te kunnen ski kan het dangwe wota. Kom wat is het? De oorzaak hier in de kusuka Pretoria ka. Nu na jammer hier district ki kun kun ta hono provincie ki ta kun as ik het kusuka national kan ski wota. Nu na national kan as winner dan. Maka ana gaan na
0: no, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
1: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
0: Ja, volgende jaar gaan we zo beginnen vanaf die zones af, naar die streken toe, provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is bij dankbaar dat ons die koersen en die koersen heeft. En misschien volgende jaar gaan ons, daar ons heeft een verrassing voor u en voor hulle ook en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan krijgen vanaf die Noordkap af in verband met muziek.
1: De kamja taota taekwa te kunta te yamota ta kono kwana de kanta te taekwa nungu jantra de mako ha te omokunda kade kukota maha tam agitia ha te taekwa nunga na wana sikite urugo kehen e kwana akaka ya kwaya kubu kwa kwen a ata temieten te usuri konkwesa kwea a nukleo sure konkwesa kwe ki te tamen kwa sika wukata school hofe Newman Montaz asta temento te taekwa kwa mkhave isi o sikina isi utuwe kukitia kwana ye ketre kwa ha sure siki nkle ha dangwa wota ane gomo ka kumote Newman de wo ngahate asure mago ngicame ke kwa undita khata asure siki kongkwesa sure kwana ane sija.
2: Ik weet niet waarom te beginnen, maar als trots nou een mens geweest, dan is ik die mens geweest. Ik is rechtig bij je trots op ons kinders. Ik is trots op die school, dat hulle die school, hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noordkap provincie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optreden teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons gloei en ons vertrouw dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die kracht en die energie sal gee om met daar die wentrofie naar die Noordkap toe terug te kom.
1: Nou, haak klaar ek op my soere sikie. Nou, soere kon haak aant, ek wa kou matien, tamakano, ako je troo trooko, nou yoko ki ya wata. Mwande wa hati ato wa soere mago, haa kwa nou soere si o, tikam hea. Tak kan ini tayar ku tiek, nak tahu kan cuman tiek, tak kan tayar tu nanti macam hak ater mahu ikut tamsiki, ngi kiri kau, nang tahu kau, ngi kau nasi tiak usah kumat ya. Pretoria kau ten, sika Noordkap asih, gua kau nasi tiak.
2: Ja, zoals wat je zei, dit is een baie teruggetrokken gemeenschap, een gemeenschap waar armoede baie hoog is. samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hê hulle moet daar bo uitkom. Ons kinders kan as die, met die ouers se samenwerking, die gemeenskap se samenwerking en al die onderwijsers samenwerking hier by Konkwesa gecombineerde school, sal ons dit kan maak.
1: No te moeite maar kan het twee gaat zeker kijken twee gaan oh hij heeft twee dan mag ik dat na ien dat moet zo van ons tijd te gaan nou kan als ik die na ien dat zeker kan zo wat je na soort wat je kan eigenlijk klopt wat je
2: ja nee let nou al verschillende culturen uitgebeeld maar we gaan nou met die koorkompetisie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld en dan hulle eie kultuur ook. Ek, ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noord-Kaap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die Tong en Kwe kultuur moet uitbeeld. So ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem. Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor en as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blou en ligte blou, sodat hulle allemaal dieselfde kan lyk en dan gaan ons vir hulle allemaal ook skoonmaakmiddels gee, so tandepaste, tandeborsel, vaslap en seepie en dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee, so elke kind gaan twee kospakkies kry, sodat hy nie daar vooraankom met 'n leë maag nie. So, en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere, so ons pak hy goeie maniere ook saam in met hulle.
1: Nou, kan ek dat seker kure ek hem jaad, klak ons wek hier, nou jy te hang oor, te wang oor te tiji. Nou, nou, kon aabas jy wat daar, kon wat die, ek te wien, kwee te te kasi te kasi. Nou, nou, kwee jy, to woos, wie desu jamse jan,
2: Dit is een groot plezier en het is voor mij baie lekker om hier te werken in Plekfontein. Ek wil net goed hê vir ons gemeenskap in Plekfontein en ek wil hê die kinders moet terugploeg. As hulle nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die skool in. So vir die ouers, wees positief, kom ons bid vir ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So kom ons wees positief en kom ons bly biddend en laat ons die skool, Konkwesa en die gemeenskap vorentoe vat. Baie dankie.
3: Konkwesa!
4: Vooruit!
3: Konkwesa!
4: Vooruit!
3: Konkwesa!

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: En donderdag se skuif nader. Adrian kon dit regkry dat Willem uiteindelik al sy vrae beantwoord. Wel, amper almal.
1: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.

Goeiemiddag, baie welkom by Vastrap. Vandag se program, Braai Nieuwoud het vir my twee stukke gestuur wat ek wil speel. Dit is basis twee opnames, verskillende opnames, baie lekker. En ek gaan nou verduidelik wat die eerste ene is wat ons gaan doen. En dan moet u net onthou hier aan die einde van die program, ek het twee lekker afkondigings vir danse en feeste. Kom ons val weg, kom ons speel nog enetjie, daai eerste een was Oom Faan.

Kijk, daar was koekie en dan was daar gewees daar door in die bosveld en die een wat ons nou na net nou geluister het, Mooifontein, die baie bekende Mooifontein. Ja, kom ons speel nog 'n paar van hierdie.

En ze blijkt duizenden kilometers uit mekaar uit. Nou goed, ik wil nou ietsie lekker speel. Ons gaan nou speel. Polla, my hart is so seer, daantjie kotse. En daarna Blou Oog, André van Deventer, wat die melodiekitaar hier so speel. Hulle noem dit een hoë melodiekitaar. Dit is basis die leier melodiekitaar. En dan meer een ritmische ondersteunende melodiekitaar, maar nie een ritmekitaar nie, nee, een melodiekitaar, so hy speel die note, hy speel die melodie, nie net akkoorde nie, en dis dan Brian Nieuwoud op die laar melodiekitaar. Nou ek wil sê, hierdie André van Deventer, Henning de Lange, dit is jong muzikante, dit is die nieuwe generatie muzikante, en hulle is hom net uitstekend, so kom ons luister na die drie.